0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Toen was het gewoon niks van de lieve. Want het niet opbusselt als de sterren. Want het niet kalt als wie een schlosshond. En glaubt, dat het niet meer werd.